Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

is, hey, welcome back. Hartelijk goeiemiddag, of hartelijk goeiemorgen altijd. Joch, is die mekaar bieke, vergewe vir my. Die tyd het aangeskuif na so 7 minute oor hier van 10 uur. Van een gekykie na jou weervoorspelling vir die West, Noord en Suidkaap vir vandag, vrijdag, die 15de Mei 2026. Oudswering, daar is in deze dorp, 7, een maximum van 19. Lekker sonnige weer wat dan voorspel word. George Mossema, Wilderness, Neisena, Setsville en Peerberg Baai, 9 en 19 met sonnige weer. Albertina, Rivendell, Heidelberg, 9 en 21 met sonnige weer. Kallersdorp, Ladyswind en Zoar, 7 en 19 met sonnige weer. En dan Swellendam, 8 en een maximum van 18 met sonnige weer. Uniondale, 8 en 17 met sonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou, dier die weerkantoor in Kaapstad. Ek kan dan gerusselige webteste bezoek vir meer inlichting by www.saweatherservice.co.za. En dan op die noot, skakel ons terug na die kontryprogram, waar BK Worldwide gereed sit

Goedemorgen, ik wil de beste kiezen naar mijn dokter, Roshan Klimboy. Ze werkt weer om de kliniek. Ik wil vast zeker bij je liever en ik dank haar nog.

0: Steady 8 minutes before 12 o'clock. Let's check out a couple of your voice notes. 060-545-2693 radio.
1: Goeiemôre, Mr. DJ.
0: Môre, mamzo.
1: Dankie vir voor programme voor jou.
0: Dankie, mamzo.
1: Ek moet net sê veel geluk vir sister Debbie Valentine met haar verjaarsdag. Mag hier haar nog baie jaar vat. Jy moet laat niemand haar vrede sien. Haar grond verbied vergroot. En hulle moet haar lekker bederf. Een mooie en een lieflijke dag voor allemaal wat we daar in blijft herdenken. Gezien voor al mijn Eden maatjes. Niemand uitgesluit. Bij je liefde, jullie en de poppie.
0: Thank you, Mamzo. With our riddle, we're going to be checking out your comments right after the song. We're saying, people make me, save me, change me, raise me. What am I? The challenge. What do you think? Because a lot of people are saying it's money.
2: No, it's not money. Yeah. It's imali.
0: Imali. Let imali.
2: That's all.
0: Sapa. Come through with your comments. Let us know. 060-505-2693. Sapmalia.
2: Yeah, that's closer to it. It's fine.
0: Sapmalia.
2: Yeah, Sapa.
0: Typhoon.
2: The rivers are flowing, but the Mali River is not flowing. it's a problem.
0: Take closer to it.
2: Pay back the money.

wijs. Dit is een bas. En onze lieflijke luisteraars in die opvanggebied, mijn maat. Yes, ziet, hij pompt het, hij pompt het. Ik zie alles aan ons in de kaan voor die naweek, meneer. Multishoe Evergreens versus Multishoe Silver Stars op die graveyard, maar hoor, meneer. Alsjeblieft, meneer, als dinge, als dinge, als groen en wit en rooi en wit, dat gaan klap, meneer. Als onze voormalige, die of die huidige kampioen, Superliga A-kampioen tegen onze, soos onze Callie Boss Champs, maar die mannen spelen goeie rugby, ons moet weg. So dat gaan we horen, alle paie lei na die graveyard, dan pak ons op. Sabais, mooi blij, onze

0: A very good afternoon, Gabby Lou. Welcome to the afternoon drive. Ja, jy, ek praat met jou, Gabby.
1: Alright, alright. Goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld?
0: Ja, jy.
1: Ja, jy.
0: Ek praat met jou.
1: Zuid-Afrika, I really love my life. Ik praat met jou daar. In die noorde,
0: ja.
1: Ze praten met jou daar, in die zuiden,
0: ja.
1: Jij in die westen,
0: ja.
1: En definitief jij in die oosten. Niet waar jij nou is, nee. I really love my life.
0: Come on, Gabby. It is Drive Time Eden FM. Hello, good day. Welcome. I'm super excited. Dit is die 15e van die 5de maand, 2026. Die 15e se mense, julle is pragtige mense. If you know, you know. Hallo Ashante, goeiemiddag.
2: Middag,
0: my kind.
2: Jy
0: sing vir Uncle Paul, een van die 15e se mense.
2: Mama vat my huisie.
0: Daar sê.
2: Sing vir my. Kom, mama.
0: Ja, mama vat my dorp toe. Hallo Lima, welcome to the afternoon drive, Limi.
3: My name is Lima and I listen to Paula Oskadok.
0: Lekker zee. Hoe gaan het daar met die 15e se mense, Lima? Hato, goeiemiddag, groot Nuggie.
4: Goeiemiddag.
5: Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM.
0: Ik zeg jou.
5: Massa program, afternoon drive. Right, daar gaan ons. Gooi hem, Paul.
0: Ik gooi hem groot Nuggie. Baie dankie, hier is Jody. Met die nationale lied van die afternoon drive. Vat hem, Jody. Nou so klim een man in een vrijdagmiddag in. Mama vat my huis toe. Dis die Hopske Dops met jou afternoon drive. En al wat oorblik vir die Hops is om te sê. Luister mooi.

0: FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m. Welkom hier in FM, welkom by jou huis toe vat tyd program saam met my Paul Amas. Baie dankie aan die vorige programme, ons dink aan die ontbyt, Carpe Diem, vroegoggend 5 tot 6. Ons het gehad ook vir ons Contrei program, Midday Connection, Sebastian Cowley. Baie dankie dat julle die wiel en die wa en die machine aan die gang hou. Ook ons administratieve personeel, ons dink aan ons kantoordame, jy weet, ons dink aan almal wat besonderse buite lever om seker te maak dat hierdie machine gerad en geolie is en lekker loop. Ek het vroeger, het ek so paar minuut gelede, ja, het ek saam met Jason Stanley persoonlik gesels hier in die Oudtshoorn atelier en die grensgons geluid wat u hoor is as gevolg van so klein foutjie op een van ons senders wat die sein verskaf hier in ons Oudtshoorn luisteraars en omgeving. So, ja, wat sê ek eindelijk? Dat het baie moeilik is na gelang van die afgelopen paar daas hagelike weesomstandighede wat ons ervaar het, om dan juist by die toering uit te kom, sodat dit kan gefix word. Let's fix this. So, ons kan dit nie fix nie, ek praat dan sommer van ons, maar sy is in die technische span, kan dit ongelukkig nie nou reg maak, want dit is ontoeganklik. So, wat is die voorstel? As jy nou wifi het, nie, denk ek die beste optie gaan wees vir jou vir beter luisterkwaliteit. Ga na www.edenfm.co.za. Dit is waar jy een lekker ervaring kan kry. Geloof my, die sein is skoon. Jy kan ons daar kry by www.edenfm.co.za. My naam is Paul Amas en ons keer lekker tot en met sessie op die Afternoon Drive. Vandag het vertensiebreek, ons is nou weer terug.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om die bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.

Nou is het net lekker. Auntie Judy, Tears on My Pillow on the Afternoon Drive. Hallo. Jij, ik praat met jou. Hartelijk goedemiddag. Welkom. Het is lekker om samen met jou te keren hier op je nummer 1 radiostatie, Eden FM. Jouw stem in die paradijs.

0: It is Lira with Feel Good on your afternoon drive, 26 minutes before 4. I'm getting ready to have a lekker chat with Tammy from the Kangaroo Wildlife Ranch in a short while. Don't you go nowhere. Onthou 20 minute voor 5 stel ons die nuutste as ook die laaste enkelsnit van Johnny Davids bekend hier op die lughawe van Eden FM. 20 minute voor 5, ook 'n oomblik om na uit te sien. Maar vanaf nou daar die beloofde advertensiebreek. Are you still feeling good Eden FM? Are you still feeling good? This is your hopes, Kadops. Yes, I do.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
4: I'm Delane, PG Glass Technician. Is that a chip? With our advanced tools and high-tech equipment, we can repair it.
5: World-class repair technology, only at PG Glass. Visit pg.co.za.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: We keep the vibe going and we keep the vibe flowing on the Drive Time Show with me, Paula Hops, Kedops, dis Paula Mas, ja. Meer blom as gras. In die dag was het meer los as was, ja, man. Nou is het meer blom as gras, ja. Een man raak groot, man. Een man raak groot. Ja, soos die tyd, nie, ander dag het die man alweer naweekplanne gemaakt. Ja, nee, tye verander, tye verander. En man moet aanpas, ja. Playtime is over. Binnen de volgende paar minuten gesels ek saam met Tammy van Kangaroo Wildlife Ranch. So hou jou oor by die radio. Moet nie weggaan nie. Bly ingaak en bly ingeskakel. Jy kan vir my waslapie stuur by 060-505-2693 en dan probeer my gerus liewers vir al ons hier in die oudste omgewing wat ongelukkig nou die gons en die grensgeluid ervaar wat nie so lekker is op die oor nie, maar wanneer die situasie weer ideaal is en die technici, onder andere Jason Stanley in die span, kan by die toering uitkom om het net recht te maak, dan sal daar definitief aandag aangeskenk word. Maar vir nou is het baie, baie moeilik om die toering te bereik as gevolg van die vloedskade wat huidiglik nog heersend is. So, wat beveel ek aan? Ek beveel aan www.edenfm.co.za online. As ons baie goed wat ons online doen, he. So, hoekom nie ook online na Eden FM luister nie? En wanneer jy online luister, dan kom ek skoon deur, maar as ek kind, soos in clean. Okay, hier sy manne weer wat my laat dink aan Sunny sê, sy sal 7 sakke sout sleep. Dit is Sunset Sweet Shop. Het jy hom nou? Sunset Sweet Shop met Coming Along. Hey!

I'm telling you, I'm warning you, that is what we are about to do this afternoon. We will rock you, and I think we are busy with exactly that, rocking you on the afternoon drives, trying to get hold of Tammy. Maar ons gaan nie moet opgee nie. Ons moet vir Tammy nie aan kry. Ons moet haar nie aan kry vanmiddag. In the meantime, intussen, kan jy, ja, wanneer laat het jy gemakumba? Praat met die ops, praat met die ops. Oh, dat is vrijdag. Iedereen heeft hem, dat is vrijdag. Magumba, wie gaat ons?

Moet vergeet nie, 20 minute voor 5 doen ons die bekendstelling van Johnny David se nuutste as ook sy laaste enkelsnit Gee my weer lewe. Ons doen dit hier op Eden FM se Afternoon Drive. 20 minute voor 5. For now, Sinrazo Gulwa is ready with your headlines in Isikosa. Straight over to you, Ms. Gulwa.

0: Weekend start to pack on the drive show. Fatima Rainey with Hey, Hey, Hey. Ek sê vir jou, die enekie is maar net een party start, ne? Ek sê vir jou. Ja, van die te oor die uur van 5. Ons is nou in die zone, ne, waar ons praat van minder praat en meer muziek. Ons is nou daar. Maar kom ons luister gauw wat sê, Kevoeks.
1: Ja, nee. Hartelike middag aan jou, Mr. Paula, hola, Kedops. Dis naweek hier buiten, ja. Dis naweek, maar Kevoeks. Hy het die naweekie, hy moet al sy windskade, moet hy maar herstel. Mr. Paula, hola, Kedops. Maar dit moet ook gedoen word. Maar allemaal moet een lieflike, veilige naweek het. Ek is 2-3 kies van die huis af. Daar is ek by my eie nanas.
0: Sterk dat hy kan, Kevoeks. Mooie naweek vir julle.
2: Middag, Paula, Ops, Kedops. Paula, we begin goed met jou, Paula. Paula, ek het so gesukkel met die radio. Paula, maar ek kan daarom nou weer luister vir jou stemmetjie. Luister hiervan net, of kan ook maar eerst luister, want hy bly lol. Paula, ek wil daar baie geluk sê, wat deedere van vieren daarvan van Piet. Maar goed, ek begin sê, volg al die dagen van haar leven, en ek hoop Piet gaan haar lekker bederf, met een hoog vier vandaan daar bereis.
0: Hy sal moed.
2: En sy met haar dag baie lekker geniet, hoor.
0: Hy sal moed.
2: Deedere, ek in jou dag gaan niet sê vir jou, hoor. Ek kom hier van Anna, wat boy Petri van Vieren en Diederij van Vieren. Mooi dag vir julle.
0: Mooi blij, baie dankie Anna.
3: Goedemorgen Paula Hops. Prachtige lied van hy man.
0: Prachtig, nee.
3: In een oomblik soos die. Ja, Paula. Maar gooi die dinge nie lukke jongens, een weekend special Paula.
0: As die pastor, dis precies wat ons doen hier op die afternoon drive. Is veel good vibes tot en met, is hier op jou nummer 1 draad. So ja, is tyd vir lekker keer, is tyd vir skoede uitskop. Daar is mense wat nou werk toch gaan, ja. So kom ons geef hulle ook net een lekker vibe. Nee. Is altijd nice as een mens met een lekker vibe werk toch gaan. Dan is die nacht ook nie so langkie. So, wanneer laat het jy gejol op Malaika Destiny? Sê vir my Vanelaas. No laas. As jy opskedops, jy gaat ons hier in FM.

0: Yes, Eden FM, this is your weekend starter pack with me, Paula Hopske Dops. Baba Lisa, ek mis jou, my boeta, wat sê jy?
1: Goeiemiddag, Paula Hops. Goeiemiddag. Ja, meneer, is daar die 21 van die middag? En dit voor alle vrijdagmiddag, die starter pack. Nou ja, gooi nat. Ja man, ik is hey man. Ik kon naar jou geweest, maar je weet omstandigheden, laat het niet doen. Maar nou ja, ik is alle vaker ingeschakeld. En ja, nee, ja. Goeie middag, papa. En ja, en alle uren familie. Een mooie en gezien en avond willen. Nee? Oké, en alles wat je wilt doen, alles wat je wilt in gedachten. Oké, bye bye.
0: Dank je, Baba Lisus. Mooi blij met je.

Oh yeah. It is Malaika with Destiny hier op die Afternoon Drive. Pastor Malcolm de Jager, waar's jy? Oh. Betty van Marekka, mag jou prachtige ziel en vrede rus. Maar

Etterde, alles in jou e-wallet. FNB, hulp verander alles. Wees in vir geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk. Een gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: I'm telling you, Eden FM, it is feel good music, feel good vibes on the drive show. Had ook iemand gezegd, nou net een gehaken en geschakeld. Waar was je heel tijd? Waar was je tijd? Je hebt uitgemis. Uitgemis. Maar dat is nog zo'n klein beetje hoor. Zo'n klein beetje lekker te leen wacht voor jou hier op je drive time. Kom eens kijken waar mensen is wat samenkeer bij 0605052693. Ik denk allemaal kennen wel een gouden reel net. Het is een 5 en 6 op vrijdag. Is dit meer muziek en minder praat. Right, hier is iemand. Wat samengesteld. Hartelijk goeiemiddag.
2: Good afternoon, Mr. Polamos. Ramona, all the way from Nice. I just sent a request there to my sister-in-law, which just arrived from Wellington, Cape Town. I've got lovely friends visiting me, Bianca, Claudine, Rina Alexander. We've been enjoying Mr. Polamos' program.
1: Lekker.
2: Just want to say hi to each and everyone. Thank you, Paula.
1: Lekker. De mensen van Cape Town, is jullie alright? Cape Town in the house. Lekker zee, lekker zee.
3: Goedenavond, Paul. Paul Amas. En mijn bier voor een spas van radio tot 0 afgesteld.
1: Oh, jullie man. Ja, kom ons...

0: There's no school like the old school. Oh, I'm telling you. Sybil with Don't Make Me Over, taking us to 826. 826.
1: Ouch.
0: Volgende kunstenaar deel ik graag samen met u, niet omdat ik verlang nogal aan die brave man. Ons het die afgelopen paar weken was ons bykans elke lieve naweek in mekaar se geselskap en teenwoordigheid. Iewers op 'n verhoog. Het jy dit KKMK of PSS Jazz Evening of dit nou Prins Albert Journey to Jazz was. Maar ja, so die naweek moet dat die, niet omdat ik verlang aan jou, maar niet omdat ik verlang is hy weergawe van Don Vino with a Die with a Smile.

Nou, luisteraars, goeienaand, goeienaand. Ja, daar was om wat vanaand gegroet met de Evergreens se prachtige volkslied. Ja, luisteraars, welkom. Vanaand 5 minuten, niet na de uur van 7 uur, op een prachtige aand. Hier op jou gunstige huisstasie Eden FM. Welkom, luisteraars. Ek sê net hallo, maar luister verder, wat sê Evergreens?

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice. It's more than just a show. Ja, luisteraars, daar het julle gehoor met myself, Elsie Milando en Nabil Damons op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Debating sport en alles wat gaan oor sport. Ja, en vanavond het ons speciale gas, een jongman, hier in het atelier om te praat. Een jongman wat achter die skerms sport doen. Hy skeer die mense se gesigjies uit mekaar het op skopbox. Ja, een jongman wat een goeie en een breie toekomst het. En ons sal nou om aan julle voorstel, luisteraars. Maar ja, bly ons kakel vanavond, praat ons sportsake hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Soos die inligting sê, is debating sport. Ja, nee, hier ons praat oor sportsake en nou ons mag miskien nie saamstem, jy mag nie saamstem met my of saam na Biel nie, maar ons debating sport op hierdie sportprogram en dit is alles oor debating sport. Meneer Damons, wil jy vanavond groet en op een wil rat vir die luisteraar sê goeienaand.
1: Ja, heel eerstens, goeienaand Jalliste, goeienaand Sebas, ons technische geambte hier binnen die atelier. Welkom terug, man. Hoeveel mis, ne? Maar ja, luisteraars, julle daar buiten vanavond, welkom ook. Ek weet, julle is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie, Eden FM. Te weggenoem, Jalliste, weet die buitspoor, so excellent tonight. Ons het een propvol program van die buit en sport, en ons gaat aan skolewedstrijde kyk, ons gaat aan klapwedstrijde kyk. Moedelijk kan ons vannig oorskakel gul daar Bombella toe, waar Wouter van Ster, oud SBD ambtenaar, moedelijk ons ook een beetje voering kan gee SA Cup semifinals. So ja, luisteraars, welkom in ons ons
0: ja, ons gaan definitief oorskakel daar op een late stadium daar na Mombella stadium toe waar die Pumas gaan krachten meet in die Toyota Cheetahs waar hulle vanavond natuurlijk om die eerste been van die semifinale speel van die Suid-Afrikaanse beker toernooi. Ons span die SBD Arende het natuurlijk dit nie gemaakt nie met die verloor van die Griekwas laas week teen Cheetahs het dit ons een beetje iets wat gekelder. Iets wat is 'n prize wen vir die span van Cheetahs teen die onoorwone span van die Griekwas. Maar nietemin, die span van Cheetahs het gegaan daar na Kimberley en die Kimberley se span die Griek was geklop en met een punt natuurlijk wys die Cheetahs een punt vir die span van Griek was en ja sodoende deur hulle dring deur hulle na die semifinale wat vanavond plaasvind alreeds 6 uur begin. Ons gaan oorskakel binnenkort daarna Wouter Verster, ons verslaggever aan die kant van Mombella om vir ons meer terugvoering te gee oor die tellings daar die half tyd en so meer, meneer Damons.
1: Ons op Currie Cup Premier League gespeel. 'n punt. So dit sê eintlik, en dit wil eintlik, ek wil dit affiltreer of afbring na die klapvlakte, om te sê, maak seker jou wedstrijde wat jy moet wen, jy wen hulle.
0: Ja, luisteraars, weer eens, meneer Damons, ek het die vorige, die afgelope naweek, of die afgelope week, om daar te wees in Rosemont, en daar is een paar progress ondersteuners wat natuurlijk sê, hulle span is hier om te bly, en hulle is ook en hulle is ingeskakel vanavond, onder andere meneer Johannes van Heerden, sy verloofde, sy is ingeskakel, en sy is een knarige progress ondersteuner, en hulle sê ook dat en ek sê elke naweek of elke vrijdagavond is dat die mening van wat hier gesê word is nie die mening van die radiostasie of die skeidsrechte vereniging nie, maar die mening van die twee beamtes of die twee
1: achter die microfoon,
0: dis hulle opinies.
1: Ja.
0: So, ja, maar hulle sê, hulle span, hulle is oorgehaal, hulle gaan morgen natuurlijk vir All Blacks, die Suid-Afrikaanse oudsoering All Blacks, wees wat die blauw stangel kan maak, gaat hulle morgen stik, ja, morgen, om te wees, hulle is hier om te bly.
1: Sign a code of conduct, ons nee, en ja, so ons praat as sportomroepers, vergeet wat skeidsrechters, ons is weer morgen skeidsrechters op die verhaalde, maar ja, luister as, ene kan ons ook gerust

0: suid en die oos het ons vir United Kings versus die Proteas as 4 September, Black Dolphins versus Sunshine, meneer R. Prince Hammersdale versus Universal E. Isaacs, Garden Route Bobbies versus Western Tigers, Benjamin July of Benny July, NMU versus Plat, Jane Bota en Famosa Phoenix versus Krasoek Dolphins. Die beloof een baie groot derby ook te wees, meneer Goliath. En die te min, dan het ons morgen vir Oakdale tegen Oud-Aniqua Weir op die plaas.
1: Op die Riversdal.
0: In Riversdal. Jou skeidsrechter daar is niemand anders as die jongman, meneer Pet Mario.
1: Van Oud-Soorang.
0: Die Wurring.
1: Meneer, meneer Damons, ons is baie vinnig bezig om my tyd te hardloop. Wil u miskien vir ons vir luisteraars sê, die wedstryd is in Silverstars en Evergreens. Wie gaan daar die oorwinnaar van die veld optree?
0: Ja, luister, jy, dat kan so vat. Die druk is op Evergreens. Want hulle gaan dit so vat, ons wil nie een span wat uit die
1: Evergreens, Evergreens, die druk is op julle. Wie gaan het wees? Gaan het Evergreens wees morgen op Silverstars?
0: Silverstars sê, hulle het ook op niks te verloor. So, hulle gaat pakken stoop toe. Hulle gaat vol mag. En weet nie wat, ek wil nie daar oor praat nie. Maar indien Silverstars morgen een oorwinning behaal, dan klop hulle aan na Gold Cup status, meneer.
1: Dat is correct, ja. Wil jy een voorspelling waag, meneer Damons?
0: Ek ga die uit de radioomroeper, sportverslaggever, ek ga die saam Silverstars.
1: Silverstars, jy het support van meneer Damons? Silverstars, daar hoor jy dat, hy soek om daar, hy soek om hier. Maar ek weet die span van Evergreens het aan de plannen. Meneer Damons, daar is nog een keer in brak. Die derby, die Mosselbaai derby. Wie gaan het wees daar? Morgen wil jy jou voorspelling plaas?
0: Alistair, ek het vandag vir jou foto's gestuur hoe lyk my veld. Toe staan ek in Dennisig Laan. Toe vat ek om van boe af. Ek het veel gesê, dat gaat leek op die veld morgen. Vat jou radio saam. Maar ek kan veel vandag sê, Biggie, wil Barry's iets wees morgen, voorlaans. Huh? Maar ek sê veel, ek gaan met groot brak vir hierdie ene.
1: Brak, jylle het voordeel van die thuisveldstrijd, maar Barbarian sê, jylle het verrassing vir jylle. Ja, luister as, as jy ingeskakel is op Eden FM, vanavond is die uur nou, een minuut voor die uur van 8 uur, Barbarians, morgen die groot wedstrijd op my Green Haven, op Groot Brak Rivier, wie gaan het wees, Barbarians of Groot Brak?
0: En alles te sal ons ook morgen sien, moedelijk een eerste oorwinning vir Blanco? Wat is jou voorspelling daar, meneer?
1: Blanco sal morgen wees,

0: Ja, luisteraars, terwijl we daar muziek van Barbarians horen in de achtergrond, ons moet gaan, ons moet groet. Meneer Damons, wat is die word of the day?
1: Soos jy glo, so sal dit wees. And I thank you.
0: Barbarians, daar hoor ik het. Groeten van myself, Elsie Melando, achter die microfoon en na...
1: Jou zie ook, naar Bill Damons.
0: Barbarians, ons single morgen, lekker dag verder, luisteraars.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.